எஸ். Harry Mulisch, Nederlands schrijver 1927 tot 2010. Oh, Harry Mulisch, nek haai manusje ke bare meyaruki. Ieder mens heeft, geloof ik, het gevoel dat hij er eigenlijk niet bij hoort, bij het leven van de andere mensen. Dat hij op een of andere manier iets anders is, een gast. En hij doet alle mogelijke moeite om te zorgen dat de anderen dat niet zullen merken. Dat is het gevoel dat alle mensen gemeen hebben, en daardoor horen ze juist bij elkaar. Nelson Mandela, Zuid-Afrikaans advocaat, politicus en anti-apartheidstrijder, 1918-2013. Ik was geen messias, maar een gewoon mens die een leider werd als gevolg van een buitengewone omstandigheden. Johann Wolfgang von Goethe, Duits schrijver en dichter, 1749-1832. O, Johann Wolfgang von Goethe, nekahahe menusje kebarmearuki. Juist zijn dwalingen maken de mens beminnelijk. Erasmus, Nederlands humanist en filosoof, 1469-1536. O, Erasmus, wie weet niet dat een mens nooit meer zo blij is als in zijn prille jeugd? Mohammed Ali, Amerikaans bokser, 1942-2016. O, Mohammed Ali, de mens die geen verbeelding heeft, heeft geen vleugels. En de laatste van vandaag, Salman Rushdie, in Indië geboren Brits romanschrijver, 1947. Als Salman Rushdie, de mens heeft God van het begin af gebruikt om het onrechtvaardige te rechtvaardigen. U heeft net kunnen luisteren naar een paar zeer leerrijke citaten die over de mensheid gingen. Je als je onmiddellijker in Bato komen, ja, zo'n kusunaya, ki in Bato se kuch na kuch to hem log geroer sikhenge, ne? लेकर चलते हैं प्रोग्राम की तरफ यारो, महान म्यूजिक डायरेक्टर और गायक लेखक प्रोड्यूसर जिनके याद में लिविंग लेजेंड था, एक बाप रे बाप, एक 9 किलोमीटर से लंबा 9.15 किलोमीटर का सेतु यानी ब्रिज ब्रोकी बनाया गया है ये महान संगीतकार के याद में. Zo, u kunt zich voorstellen hoeveel goeds qua muziek hij wereldwijd heeft gedaan. Die je mahan sangeetkaar ko dunia bhar janta tha. Bade bade singers jo alag cultures ke bhi the, yani ke American, Colombians, aur South America mein, Africa mein bhi logon ne ye mahan sangeetkaar ke gaane फिर से गाए, यानी कि कॉफर किए हैं. तो आगे मैं कुछ ना कुछ जरूर सुनाऊंगा मैं. तो ये महान संगीतकार के मधुर आवाज में आप सुनेंगे एक बंगाली सॉन्ग, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ये असम या तो बंगाली सॉन्ग्स कंपोज किए और कुछ हिंदी सॉन्ग्स भी बनाए हैं जो मैं आप सभी को इस वक्त सुना रहे हैं. तो ये अति सुंदर बयान, दिल को छू लेने वाला नगमा है, मनुष्य के बारे में जाता है. तो मिलके सुनते हैं.

0: हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 2347। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Op de Filipijnen heeft vanochtend om 5:08 een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 5.8 op zo'n 21 kilometer ten zuidwesten van Mamburao, op een diepte van 10 kilometer. De beving was voelbaar in Manila, waar medewerkers van een overheidsgebouw uit voorzorg naar buiten moesten. Het Filipijnse aardbevingsinstituut verwacht geen schade, maar sluit naschokken niet uit. Meta moet van de rechtbank in New Mexico $567 miljoen betalen vanwege mentale schade bij jongeren door Instagram en Facebook. Daarvan gaat $420 miljoen naar behandeldiensten voor jongeren met mentale problemen. Meta gaat in hoger beroep. In maart werd het bedrijf al veroordeeld tot $375 miljoen schadevergoeding. Bij een brand op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg in Rotterdam is 1 persoon overleden. De brand brak rond 11:00 s'avonds uit. Bewoners hoorden ook een explosie. Hulpdiensten troffen de persoon nog levend aan, maar reanimatie mocht niet baten. Het pand hoefde niet ontruimd te worden. Bij een schietpartij op de Debsirin Nantaburi school in de voorstad van de hoofdstad Bangkok in Thailand zijn vanochtend doden en gewonden gevallen. Volgens de autoriteit is de vermoedelijke dader een leerling. Er zouden 15 gewonden zijn en momenteel 2 dodelijke slachtoffers, beide leerkrachten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolk en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Dit is Fahon Hindustani Radio.

0: Adverteer nu bij VAHON Hindoestani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Dit is het VAHON Hindoestani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De ASN Bank boekt in de eerste helft van het jaar een netto winst van 174 miljoen euro, een stijging van 26%. De operationele lasten daalden met 6%, mede doordat de personeelskosten 15% lager uitvielen. Dit is een gevolg van de grote reorganisatie, waarbij in totaal 1600 banen vervallen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond, bevatte toch geen militaire munitie. Dat meldde Duitse media vandaag op basis van informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Bondstaak. Eerder spraken kranten van munitie uit Frankrijk op basis van een vertrouwelijk politierapport. Naast het toestel werd een explosieve drone gevonden. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond. Op de Filipijnen heeft vanochtend om 4:45 een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 5,8 op zo'n 21 kilometer ten zuidwesten van Mamburao, op een diepte van 10 kilometer. De beving was voelbaar in Manila, waar medewerkers van een overheidsgebouw uit voorzorg naar buiten moesten. Het Filipijnse aardbevingsinstituut verwacht geen schade, maar sluit naschokken niet uit. Meta moet van de rechtbank in New Mexico $567 miljoen betalen vanwege mentale schade bij jongeren door Instagram en Facebook. Daarvan gaat $420 miljoen naar behandeldiensten voor jongeren met mentale problemen. Meta gaat in hoger beroep. In maart werd het bedrijf al veroordeeld tot $375 miljoen schadevergoeding. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op VAHON Hindoestani Radio.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 0753352047। इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
4: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Na het bekend worden van het overlijden van Peter Faber delen collega's hun herinneringen aan de acteur. Barry Stevens zegt bijvoorbeeld veel van hem geleerd te hebben over openstaan voor nieuwe inzichten. Stevens en Faber deden tussen 2018 en 2020 mee aan het programma Beter Laat dan Nooit, samen met Gerard Cox en Willy Broert-Vreekheim. Het dodental bij de schietpartij op een school vlakbij Bangkok in Thailand is opgelopen naar 7. Er raakten ook 15 mensen gewond. Voordat de schutter naar de school kwam, schoot hij volgens de politie eerst zijn opa en oma dood in huis. Na de aanval schoot de dader zichzelf ook dood. Het is een van de dodelijkste schietpartijen in het land. De ASN-bank boekt in de eerste helft van het jaar een netto-winst van 174 miljoen euro, een stijging van 26%. De operationele lasten daalden met 6%, mede doordat de personeelskosten 15% lager uitvielen. Dit is een gevolg van de grote reorganisatie, waarbij in totaal 1600 banen vervallen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond, bevatte toch geen militaire munitie. Dat meldde Duitse media vandaag op basis van informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Bondstaak. Eerder spraken kranten van munitie uit Frankrijk op basis van een vertrouwelijk politierapport. Naast het toestel werd een explosieve drone gevonden. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.
5: Muziek en informatie. Bij Fahun Hindustani Radio.

बंगले के पीछे सुना दी हमको लता जी। फिल्म का नाम जैसे मैंने बताई है, फिल्म का नाम समाधि। नहीं खनतीन तो ये सेफ तक ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है। द वर्ड खसेख वो वर्ड नीट आउट मार वैसर एलक तीन यार वर्ड चे इमंत अंदर्स ये वर्ड नीट आउटर मार ये वर्ड वेल वैसर। In de 20 jaren is de fase waarin je probeert te ontdekken wie je bent, je zelfstandigheid opbouwt en je eerste keuzes maakt. Zijn er twee grote piekmomenten die je richting geven, die helpen je energie te kanaliseren en zorgen voor volwassenheid. De 30 jaren is het decennium waarin je investeren in jezelf serieus gaat nemen. Het investeren in jezelf serieus gaat nemen. Weet wanneer iets je voelt en leegtrekt. En niet meer doet alsof je voor 4 uur slaap kunt functioneren. En in de jaren erna landt langzaam wat jij hebt. Wat jij hebt achtergelaten. Het is een tijd van bouwen op wat voor jou klopt. De 40 jaren waarin je je houtwerk gaat bekijken, kracht bundelt, loslaat en de moeilijke kanten leert dragen zonder alles. Oude wonden vragen opnieuw aandacht. Dit is het fase waarin je balans vindt tussen hard werken, gezond leven en mentale veerkracht. Dit hoef je niet te zien als straf, maar als kans je vrijheid en koers verder te integreren. 50 jaren. Je lichaam verandert, je interesses schuiven en je lijkt anders naar en je kijkt anders naar geld, tijd, vrijheid en jezelf. En tegelijkertijd de hoogtepunten. Dit pakt vaak oude patronen die je al eens dag verwerkt te hebben. Dit hoeft niets zwaar te voelen, maar als kans je huidige wijsheid en levenservaringen serieus te integreren. 60. Bij de 60 is het decennium waarin je stopt met bewijzen. Ja, bij 60 stop je met bewijzen en begint met genieten van je tijd, je mensen en alles waar je vroeger geen ruimte voor maakte. Waar de eerste statum, verplichtingen, rollen, verwachtingen, zodat wat zwaar voelde, losgelaten mag worden en er ruimte komt voor genieten. Je wordt niet ouder, maar je wordt wijzer. Soms kijk ik terug naar de persoon die ik 10 jaar geleden was. U toch ook? Met andere dromen, andere angsten, andere overtuigingen. En daar zijn wij niet meer hetzelfde persoon. Niet omdat die versie van mij of van u niet goed genoeg was, maar omdat elke uitdaging, elke les, elke overwinning en elke teleurstelling ons iets heeft geleerd. Wij denken vaak dat ouder worden het doel is, maar misschien is groeien wel het echte doel. Steeds een beetje meer jezelf worden. Steeds beter weten wat jij bent en wat bij je past. Steeds minder leven vanuit verwachtingen van anderen. En steeds meer vanuit je eigen waarde. En één ding die we geleerd hebben, dan is het dit. Je wordt niet ouder, maar je wordt wijzer. De vraag is dan, welke les heeft u het leven voor jou de afgelopen 10 jaar geleerd?
प्यार में कभी कभी। शैलेंद्र जी और लता जी की आवाज में फिल्म का नाम चलते।

manieren, manieren om jezelf te respecteren. Enkele manieren om jezelf te respecteren, mijn lieve luisteraars. 1. Niet gevraagd, vraag het dan niet. Laat de uitnodiging, sla ze af. Niet uitgenodigd, ga niet. Buitengesloten van plannen, nou, laat het daarbij en ga verder. Altijd het initiatief nemen, altijd het initiatief nemen. Nou, neem dan ook een keertje afstand. Je gebruikt voelen, ja, dit wordt ook heel vaak, hoor ik ook wel heel vaak, je gebruikt voelen. Stel dan grenzen. Ja, als u voelt dat u gebruikt wordt voor mensen hun doel uiten, nou, zeg dan ook een keertje nee. Stel grenzen. Als vanzelfsprekend beschouwd worden, mijn lieve mensen, waardeer jezelf. Het is niet vanzelfsprekend. Heb waardering. Waardeer jezelf. En genegeer de berichten. Genegeer de berichten. Stop met contact nemen. Constant uitleggen. Dat kost zoveel moeite. Zoveel energie. Constant uitleggen. Constant uitleggen. Stop met rechtvaardigen. Stop met rechtvaardigen in plaats van constant uit te leggen. Je niet gewaardeerd voelen. Je niet gewaardeerd voelen. Neem afstand. Als u niet gevraagd wordt, vraag het niet. Een late uitnodiging, sla ze af. Niet uitgenodigd worden, ga niet. Buitengesloten van plannen, nou, laat het daarbij en kies je eigen weg. Ga verder. Zijn manieren om jezelf te respecteren.

0: जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना मूवी आशिकी, जिसमें राहुल रॉय ने काम किया है, अनु अग्रवाल, और देखा जाए राधा पॉल दुवर का आवास और कुमार शानू और लाई दीक्षे रानी मलिक। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं न्यूज और रेखलामा की तरफ, उसके बाद हम आते हैं यू गया और यू आया।
1: The best of Bollywood hits from toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
2: अदवकात कंतोर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
3: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B, Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. Japan wil een reservehoofdstad aanwijzen als noodoplossing wanneer Tokio door een aardbeving wordt verwoest. Japan staat daarin niet alleen. Indonesië zoekt een alternatief voor Jakarta, dat wegzakt. En Egypte overweegt een nieuwe stad naast het overvolle Cairo. In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten, die ook nog gedwongen werden te pinnen. De aanleiding was een conflict over een huurfiets en een beschadigd shirt. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: This is the music for us. Binnen de Summer Festival 2026. Vrijdag 21 augustus, voor het eerst, voor jong en

0: अदवकात कांतोर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
1: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
2: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: U luistert naar Hemelstaan Radio, Radio Faro.
4: Digitale radio, wagonfm.nl.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. Japan wil een reservehoofdstad aanwijzen als noodoplossing wanneer Tokio door een aardbeving wordt verwoest. Japan staat daarin niet alleen. Indonesië zoekt een alternatief voor Jakarta, dat wegzakt. En Egypte overweegt een nieuwe stad naast het overvolle Cairo. In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten, die ook nog gedwongen werden te pinnen. De aanleiding was een conflict over een huurfiets en een beschadigd shirt. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: Money Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio. Radio Faro.
2: Digitale radio. Wagonfm.nl.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
4: In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
5: Hari kaam ke liye, har advertensi ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-36522-47 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.
6: Muziek en informatie.

Viele hei zorg, viele helpt A1 Hengelo deze grens tussen Oldenzaal en Zuid, Oldenzaal Zuid en de Duitse grens 4 kilometer. Er viele helpt A7 Den Oever Heerenveen tussen Brissandijk en Kornweder Zand 3 kilometer. A7 Heerenveen Hoorn tussen Brissandijk en Den Oever 4 kilometer. A9 op de A9 Amstelveen Alkmaar tussen knooppunt Rotterpolderplein en Beverwijk Oost. We gaan per kamer he, over 4 kilometer ka file laga hoa he dosto. Aur file mein dhoondta ho to dekhta ho ki op de A12 Utrecht Arnhem tussen Afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg 5 kilometer. A12 Arnhem Duitse grens tussen knooppunt Ouddijk en Duitse grens 2 kilometer. Our file is op A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg-Rieshof en Ilvenhout 10 kilometer. Je had ook dat file bericht, our file rega, dus tot mij aapke zarur dete rahunga. Mera chand mujhe aaya hai nazar. ये आपका चांद नहीं है ये मेरा चांद है इसलिए सिर्फ मुझे नजर आया है आपको नहीं

0: अपने राज खुदा खैर के आइटम यहाँ से मैं समाप्त करता हूँ दोस्तों। रिक्लाम न्यूज पर एक
1: Verteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet.
5: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
6: Digitale radio, fahonfm.nl.
7: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
8: Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
7: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio. Ja.

0: मिनट रह गया है 6 बजने में। दोस्तों चाबे से आपका सेवा किया आशा उम्मीद के साथ कि आप सभी को प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। हर एक जो प्रोग्राम सुना या प्रोग्राम में तार के उसको मैं बहुत से धन्यवाद या शुक्रिया कहता हूँ। वीकेंड है, आप सभी को प्यार भरा वीकेंड, हैप्पी वीकेंड पेश हो। जो भी करना है सोच समझ के कीजिए। अगर आपको पार्टी पे जाना है तो जरूर जाइए। सोचते हो गए शराब पीने को तो एक बॉब को साथ ले लेना। खुशबू रहेगा, फूल खिलेगा, जिंदगी रहेगा और फिर मिलेगा आप सभी को एक सुहानी रात। मिस्टर जॉनी नंबर वन का प्रोग्राम चलेगा।
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

Magenta weg 259 per agar aapko Suriname jana hai gaadi huur karna hai to aapko jana padega Magenta weg 259 bij autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname, de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 875739. Contact in Nederland 06 57 418873. Autoverhuurbedrijf

Bel per Casco Cool op 00 597 8757 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia Auto Verhuurbedrijf in Zuid.

0: hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए माउथ के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07-365-2247 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Oh, aap, kom het aan, dit is de stok, hammer aan, joh.

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Beste luisteraars, Lijn P. Angeja, onze bekende organisator, Wohe Hemant Lachman, Jo Hamara Den Haag ka bahut bada chirage, Jo Hamara Hindustani se lekar aur jaat ko bahut acha acha kaam karte hai, aur wo milan ke bare mein aap log ko yahan pe batayenge, kab kahan hai, aap log to कितनी रोज से सुन रहे हैं जो मिलन होगा साइड पार्क पे उसका और खानिसातर उसका राजा जो है हेमंत लक्ष्मण से हम बातचीत करेंगे कब कहां और क्या घमसान होगा इन उनसे हेल मोये दनहा एंड मोये वीर व्हाट वी ऑफ दिस मोमेंट हैव भाई हेमंत नमस्कार हो
2: Namaskar, namaskar, dank u wel, bhai. Wat een prachtig mooie introductie hier. Natuurlijk ook voor alle luisteraars van Radio Faon. Ja, dan zetten wij Johnny, dat u op zo'n prachtig manier dat aankondigt. Ja, heel erg mooi. En fijn dat de luisteraars natuurlijk nu op dit moment luisteren naar uw radio.
1: Ja, bhai. Ik heb het net de Surinaamse nieuws, internationale nieuws, bij hem parlima. Maar bhai Lachman, ik heb het heel vaag gezegd. Je aap je na rahi to. Ta hamara Den Haag kahan jaat, hamara Hindustani kiltur. Batao, aap kya kya karte? Laat me even algemeen. Ik heb u vandaag.
2: Ja. Ja, bhai John. Kijk, wij proberen natuurlijk om iets terug te doen voor onze Hindustaanse gemeenschap. En wij zijn natuurlijk hier in Den Haag, in de stad van recht en vrede. En allebei komt in ons heilige geschriften voor dat we met recht en vrede met elkaar zouden moeten leven. Dus we mogen gezegend zijn dat we dus dan gezegend zijn dat wij... Dus in een stad van recht en vrede leven. En dat we met elkaar hier op een leuke manier de verbinding met elkaar kunnen maken. Tussen verschillende culturen in zo'n prachtig mooie stad.
1: Kitra mooi se tu batia hai.
2: Wat ik doe, ik probeer natuurlijk van huis uit ben ik makelaar van beroep. Maar daarnaast ben ik... bezig met wat culturele uitingen als het gaat op het gebied van
1: kunst. Het is niet wat, bhai. Het is heel veel. Het is niet wat. Het is heel veel. Gaat u maar door.
2: Kuch Holi ke programma chale hai, kuch Diwali ke programma chale hai, kuch Milan ke programma chale hai, kuch Kenniskring Nederland Suriname programma chale hai.
1: Ja.
2: Kuch kabel hai, samaj ke khatin karal jayega, kuch ben ook actief in de BIS, Paul Krugerlaan, Winkeliersvereniging ben, en zo zijn we dus met een aantal organisaties. Ben ik als bestuurder bij betrokken en natuurlijk, niet alles kunnen wij alleen bij. Daar hebben we altijd mensen nodig, media nodig en onder andere u als persoon die ook altijd een warm hart toedraagt aan alles wat wij dus dan organiseren. U bent er altijd natuurlijk, uw radiostation is er altijd om mensen te informeren via uw media van alles wat wij doen op het gebied van kunst, cultuur, religie en cultureel werk erbij.
1: Geweldig, bhai, geweldig.
2: Ja.
1: Jonchi Tunon, Den Haag met Har Dolo Bato, Hamara Deu Mandir, Jese Aanch Hamlukke, Oud Barka Chirag Barge, Chota Mandir Se Leker Aanch Utra Sundar Mandir, Bhai en Ruth Natuurlijk ook bedank, Ki Khamin Schapke Tunon Milke Etra Barka Chichkale, Het is ongelooflijk, Bhai. Echt, van mijn hart wil ik jullie bedanken en namens de volk ook hoor.
2: Ja, dank u wel. Maar kijk, wat Deelmandir betreft, hij, het is een ding, Hamzoke, Hindoe dharm ke ego chin heiga. En wij mogen blij zijn dat we Hamlok etna sunder mandir banade olge lega samaat ke saate. Elke, bijna elke hagenaar en niet-hagenaars, immers haat betele bate, immers saat dele bate, ki Hamlok financieel bhi ike aantrekker chakal gele hai, ki sab koi abhi, jo na apan donatie rako, दान करे बापन समय कोन अपन जान जानर सब कुछ धन दौलत से सब कुछ जो दान करे बाटे उस सबके हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद हैगा। एंड असेंबली की आज ठड़ाएगा मंदिर और जनता लोग आवे है और जनता आते रहिए यंग औत आवे हैगा हम भाग लेवे खातिर तो हम देखी ला हम लोग के यंग रे जो वहाँ आवे है तो हमारा जो गटगट हो जाए
1: सीकर सीकर सीकर
2: प्रेम से आवेगा वहाँ पर भजन कीर्तन और प्रवचन सुने हैगा खाना रे कितना स्पॉन्सर अब तलक बा भाई जोनी जो कि अपन तरफ से खाना पानी कर देवल करे वार्डोर वे इधर सान ओक ऑनसो औदरन एंड अंदर मेंशन दिस नर मंदिर को मुख्य नो फोर्सीन फन एंड हैप्पी अंदरंग किया और कुछ खाना पीना के तैयार कर देवल जा हम लोग मंदिर के सजाया जा वाला के ओकर भी हाथ बटा देवल करेगा दिस जितना स्पॉन्सर जितना आदमी हाथ बटावे फ्रेवेल कर सब के हमारे तरफ से
1: Dank u wel, bhai. En dan ga ik even op de tweede plan, tweede onderwerp. Mandir to aplom bahut sajadele sab koi khanit kare. Over de holy programma ke baare mein kuch batao. Kai baris se tulun karo hai. Kai se ab ki saal hui?
2: होली के प्रोग्रामा या अब्दुल करो मिलन का प्रोग्रामा
1: नहीं होली प्रोग्रामा जोन होएगा ऊपर इसके
2: होली हंगामा
1: या हंगामा या
2: द्वेंतस्त आपकी द्रियन द्वेंतस्त एडिशन होएगा भाई हम लोग कोशिश करेला इक्वलिटी वाली चीज जोन बा ये मना खाली हम लोग हिंदू धर्म के मकी जितना हाक्स बफॉल के नीदरलैंड्स बफॉल के सबके भाग लेवे के ओमक क्योंकि होली फीरिंग इज अन क्लोरिक फीरिंग जहां पर वहां पर वसान ऊप फॉर आल कल्चर आल रस एंड आल समय ऊप ऑन दैट दुन साम मेटल का द्रियन तो इंटरेस्ट एडिट सी आपकी निकल जाएगा मेटल दस्तूर अमर शुक्ला सुरेश छोटू उर्मिला खुदा बक्स एंड राजन राम की सुन एंड आनंद रेवात हम लोग कोशिश कर जा भाई एक एक पकड़े के होली का दहन और का बलेगा होली फीरिंग ट्रांसवाल पार्क पर आपकी हम लोग खेले कूदे है तो हमें इतना पसंद रहेगा कि बोली ना बेचे दूध में हिल खुद और जितना जनता सब ब्लाई रहे है सब खुशी में रहेगा
1: या भाई सीकर
2: रहेगा कि हम बताएला कि सब कोई अपने के नेचर से वहां पर आवे है होली मनावे हैगा खेले कूदे सब लड़कन पुरानियन से साथ है एंड द दूध महल रखू तत्वे दिसन ओक लड़ाई झगड़ा कुछ ना हुए भाई
1: भाई दैट इज द बेस्ट तो
2: उसे बड़ा खुशी बाटी की लड़ाई झगड़ा आदमी लोग जितना आवे जनता सब रिकनिंग होली करे की हम या बूढ़ पुरानियन बा या जवान केंद्र बा हम लोग के तू कम सी है पर बा
1: सीकर
2: केंद्र भाई नीम अनमोय बिलीफनेस मी वो सब जाए घरे द प्रात सफा एक एपिसोड मी हमाक आजी नानी नाना वे बदे जो अनमोय मी हमाक वे बक स्पेल में पुदर एंड बार परफ्यूम एंड दैट इज द मोय दैट सदान सो अनमोय बिलीफनेस मी नीम भाई
1: भाई बहुत बहुत विशाल काम तुलन करो है अब की हम लोग फाहोन जोन है हैपिक सेल्फ नाम लेकिन हियर अन फाहोन चौताल ग्रुप गमाकत En als het mogelijkheid is, gaan we natuurlijk onze bijdrage ook bij jullie helemaal gratis doen. Maar dan gaan we tegen die...
2: altijd welkom bij jullie.
1: Ja.
2: U bent natuurlijk altijd met uw taalgroep, met uw muziekgroep, heeft u heel actief, ja. En gewoon uitbundig heeft u daar een programma geleid met taal. भजन कीर्तन जो आप करो मंदिर में मैं तो म्यूजिक ग्रुप भाई जॉनी उस्ताद नतुलक ओग मैं तो नाटक ग्रुप और जॉनी नंबर वन नाउ जो नंबर वन है तो कर बात पे कुछ ना भाई तो
1: जनता बोले से नंबर वन ना है भाई नंबर वन तो लोम बाटो जितना था Nou goed, Bhai, dat was het onderwerp even van de tweede plaats. En nu gaan we echt over de Milan. Dat is geen kleine organisatie, een mega grote organisatie. Kijk maar eens, hoi, Bhai, en wat zat allemaal op jullie lijst eigenlijk?
2: Ja, wij gaan de 42e editie van het Milan Zomer Festival.
1: Zo.
2: Het voormalig Milan Festival. En dat is 42 jaar van Karel Jahega. En ik ben zelf nu al 20 jaar betrokken in Milan Zomer Festival. Samen met mijn collega Anand Muljan. Ja, zijn wij al 15 jaar bezig. En ik zit er wat langer in van 20 jaar, zeg maar, Karel Jahega. Het is een bijzonder mooi festival, bhai. Summer festival Milan ke वहां पर ये देखिए कौन कब से जनता लोग आवे है जुटे है खा है पिए है पलवार बेटा है रान परोसी बेटा है पुरान जमाना के फल चीज देखल जाएगा म्यूजिक के खाना के पानी के सब चीज कुछ वहां पर होएगा एंड दैट्स सॉर्ट ऑफ फॉर द फॉरबिंडिंग विद अलकार
1: हैबे यूली दिस केयर ऑफ द बोईटी एंड ऑफ Zeker hè?
2: Boitie mee is een. Ah, bhai. Boitie mee, hem betalen. Jojo admi hawe, ook jon beliefnis leke jahe. U puran puran chit dekal jahu upper, a baital jahe, up en bad me batit kal jahiga. Away van de organisatie. Proberen daar ook natuurlijk de oude gevoelens terug te halen. Het oude gewoontes te tentoon te stellen daar. De oude sportspel te vertonen daar. Waardoor mensen dus echt een beetje in die oude belevenis gaan.
1: Ja.
2: En John Janta apen lerken kleinkinderen gelijke awe he.
1: Mm-hmm.
2: Kleinkinderen ook hier betalen dit deed nana nani aji aja deed. Oh
1: ja.
2: Al apen pisse he. U kakkar hiya me pakawe he. U aage jor ke baare he. Pisse ke he.
1: Ja.
2: En dat is een mooie belevenis voor al die kinderen die dan komen. En als er tekst en uitleg wordt gegeven, dan zie je dat die kinderen ook begrijpen, ja, dit is inderdaad iets vanuit het verleden wat mijn ouders of grootouders hebben meegemaakt.
1: Ja.
2: En dat is iets wat ze ook meenemen. Bhai, dan betalen Johnny, je hebt een foto uit Milan Benawe.
1: Ja.
2: Mooi iets en dat doet me heel goed dat je een foto leek verspreid beker.
1: Ja, ja, ja. Nou. Het is eigenlijk een bij Sanami huis hebben we niet meer toch? Je noemde gebrouwd prapra. Eigenlijk een stuk Sanami huis maak je daar.
2: Ja, nou kijk, we hebben die dorp, die Poboiti, hebben we toen in het kader van 45 jaar Nederlandse immigratie gedaan. Dat is wel een interesse raha, waardoor we dus nu die Boiti hebben we iets toegevoegd in de Ala Condre Dorpo.
1: Oké.
2: Okay. Die Ala Condre Dorpo, we hebben nu heel Suriname eigenlijk op het Zuidenpark staan bij.
1: Zo.
2: Oesta prakamke dorpo van Chinese, inheemse, Marons, Jukunwala, Rokabele Hindustanse, Japanse, hebben we nagebootst. Ze hebben allerlei instrumenten, kleding, uitingen, muziek. Wordt vertoond van elk doelgroepje. Als je een pentintie benauwd hebt, heb je een peer in je zakje. En hoe je een mooi programma hebt, ga je sap kuch hoeper bij. Het geeft een Suriname gevoel. Als je daar bent, dan denkt u, ik ben in Suriname. En ik maak al die culturen die we in Suriname hebben, die maken we hier in Nederland op het Zuidenpark in Den Haag mee.
1: Bhai toch, Bhagwan Pathai se. Ki hum log ke samaj ke itna jod tod se pakal le hai aur onze kinderen, klein kinderen kunnen ook allemaal genieten wat jij namelijk zegt ki abbe hum lo naar hebben usab abbe chiwale ke door ho jaye sake bhai dat is geweldig echt waar bahut bahut dhanwad bhai en hoe zit de programma vrijdag zaterdag zondag muziek van buitenland kan je ze bij elkaar baren mee
2: Ja, wij. Kijk, het Milan Zomer Festival 42e editie. Wat wij hebben gedaan, als ik even mag vertellen, wij, kijk, wij proberen een veilige festival te maken.
1: Ja.
2: Het festival, hamlong kega, je hebt een 0 tot 100 jarige admilong jentalong eisen kega. Dat je hamlong 0 tot 100 jarige hamlong palwaar, zodat je een raanprosie awe hebt, willen we dat het veilig is. Dus wij willen dat een drankmisbruik, alcoholmisbruik, dat we dat gaan beperken. Vechtpartijen, ruzie willen we niet hebben bij.
1: Nee.
2: Beveiliging hebben we maximaal ingezet. Kiep koi janta na het smokkelijker keer daarom lawe, de ganja lawe iets. Nee, we willen het veilig houden. Dat is het eerste wat bij ons hoog in de vaten staat.
1: Zeker,
2: we
1: zeker.
2: Ik janta kan nog normaal jaiga ki lastig admi dus al koi kare, sap koi chahi apen gemak per reke, hoe apen gaai pie ke, sap kuch rust me reke. Dus
1: ja.
2: Veiligheid per hamel bood jaan kan liye, bahut veiligheid medewerkers ke hamel level ge lega, hoe apen pel per reke, dus janta long jane ki, als je er bent, blijft u heel veilig op het veld.
1: Nee, maar dat moet ook.
2: We hebben een proclamering.
1: Ik denk je fout, Hoeke, daar hebben we altijd fout, hè?
2: U lijkt op mij, wij lijken op elkaar. Laten we dan samen de kunst en cultuur en die ontmoeting met elkaar delen, bhai.
1: Zeker, zeker.
2: Klopt. Laten we proberen natuurlijk rust met elkaar. Als kuch hoi gaya bhi tab tani se bol baat chit karke apne mein samajh bujhe.
1: Samajh bujhe le inderdaad. Ya ya ya ya. Ya precies. Nee, maar dat is de oorzaak toch, hè? We weten allemaal drugs, daru, is op chi jon hega, acha chich kharab karde hue hain.
2: Ja, ja. Baki ke programma hum log kar rahe hain bhai ki dat we voor kinderen hebben kermis.
1: Ja.
2: We hebben luchtkussens voor de kermis en we hebben de mascottes met de Minnie Mouse, Mickey Mouse ke programma voor kinderen volop te doen. U komt naar het programma, laat de larken ke kar diyo kermis mein rahi luchtkussen pe jai, ghoomi kheli kudi. Alles is er voor de kinderen. Dan hebben we de Doxa Kook Contest met de Kwikwik Kook Contest dit jaar.
1: Oké.
2: Vorig jaar raha Kabel Ega Travel Food Contest, op de Kwikwik Kook Contest.
1: Kwikwik, oké, mooi. Ja.
2: Dan hebben we een gezondheidsplein, waar per gezondheid die meeting hoor kan gaan. Waar per Westzijnde ziekenhuis, Haga ziekenhuis, Erasmus ziekenhuis van Rotterdam, Stichting Hart, Stichting, waar per aanwezig kan gaan. We hebben verschillende meeting kan gaan. Bloeddruk, suiker per gewicht, per lengte, per BMI bepaald kan gaan. Dus bezoek het gezondheidsplein, beste luisteraars, en laat u daar even checken. Dan hebben we die Boiti à la Kondredorp met die vijf culturen. We hebben kinderactiviteiten, we hebben podium, hebben we de lokale bandjes. Jitna lokale berkarke band, batibai, chota band bi, sab ke programmeer kar de rega.
1: Mooi zo.
2: En met sab ko jaar, baita kana, biggie popo, cultuur kende, dhapalas, lunna ke naach, ahirwa ke naach, Japanse dans, Maronse dans, is een programma.
1: Geweldig.
2: En
1: man.
2: Natuurlijk niet te vergeten bij Dile Nadan vanuit Trinidad.
1: Trinidad, Hermanen.
2: Speciaal voor ons. Ja. Vrijdag keer we zijn optreden bij Dile Nadan ke concert. Hamlung kahe khatin bhai, karal gelega Dile Nadan op Hiyam Milan par. Omdat Dile Nadan ego band hega jun khali dansi me discotheca me optreden hoe. To hua hamlung ke kindra vrouwen na pahunch pawe.
1: Na pahunch pawe, inderdaad.
2: En hem nog moka die wil jijga kies af aan hier, hem nog een keer. Dus Dile Nadan live met full band op Milan vrijdag. Dus gentlemen, hij keer op een lerken kinders, die keer op een set populair. En dan was wat ze hebben gezongen, bij.
1: Ja.
2: Hij keer zo zeg je.
1: Oké. Hoe zit het met de ticket? Kunnen ze online kopen, bij?
2: Alle tickets zijn op dit moment online, bij. Je kunt alle tickets kunt u gaan kijken op www.milanzummerfestival.nl. Bij iTickets kunt u kijken en u kunt uw tickets halen. Er zijn nog wat vroegboekkortingen. En John Janta, kabelen hega OEFA's passen. Die kunnen gebruik maken van de OEFA's pas tegen 50% korting. Kunnen ze dus dan de gebruik maken van de kortingkas.
1: Oké. Okay. Ja.
2: En hij is op koets, tejaar kerelgeel hem long. Alles hebben we aan gedacht, aan veiligheid, aan mooie programmering voor kinderen, voor volwassenen, voor ouderen. We hebben ook geregeld dat er paden zijn aangebracht bij. Jamekie Joy kon je op een rolstoel, rollator, kinderwagen zijn. Die hoe ze op je pad benauwd liggen, hoe ze op je Jamien Menat gaan zien worden.
1: Ja.
2: En dan hoe ze op je kabel en rolstoel gaan zien, je op het jalais een keer, Janta.
1: Ja.
2: En ze kunnen dan genieten van alles, dan dat kunt u verzoeken.
1: Dus toen is het koetsje voorbereid, waar de janta te lopen is, toen jullie gaan helemaal geen probleem krijgen, bhaiya, hemant te lukke ka, jitra tarkari is, sab banai ke dhalle se khalistan ke khai ke hai.
2: Kosjes kan je ja kijken. Ik net samen met mijn collega Anand Moljan hebben geprobeerd. En natuurlijk, alle standhouders, alle sponsoren, alle vrijwilligers, John Boiti, die gaat niet naar kan krijgen, sub vrijwilligers nog een Bout, en dan maat hem de lakie dat zij dus dan hier staan. Alle radio media, Junba, Afklonke, Radio Pavan, wil ik natuurlijk ook van harte bedanken dat jullie daar tijd, moeite voor nemen om dit mooie boodschappen over te brengen. Ja, Junki Janta, Aike, wat voor dikste krijgen en dat ze veilig kunnen zijn waar wij zijn.
1: Graag gedaan, wij. Hebt u nog wat iets toevoegen of zijn we nog klaar? Kijk eens.
2: Ja, Ja, wij hebben kus toevoegen aan dit net een mooie van vraag. Absoluut, daar wil ik u heel erg bedanken. Ik wil alle luisteraars van Radio Pauwen heel erg bedanken. En ik wil u allemaal uitnodigen. Komt u, maakt u dit mee. Het gebeurt één keer per jaar op het Zuiderpark in Den Haag. En u kunt met uw gezin, uw familie komen. En wat u gemist heeft, gaat u dan daar op het veld zien. U gaat uw vrienden ontmoeten, mensen ontmoeten uit de Boiti, uit de Gao, uit de districten. Dat u allemaal ontmoeten. En u kunt het lekkerste eten op het Zuiderpark, het Milenpark, Paisetega. Dus komt u met z'n allen. Mooi programma, muziek. Als u één keer een kaartje koopt, kunt u de hele dag genieten, bij.
1: Mooi zo. Dank u wel, bhai Hemant. En heel veel succes.
2: Dank u wel, bhai. Dank u wel, luisteraars. En tot gauw 21, 22, 23 augustus. Zuiderpark Den Haag. Milen Zomerfestival. Aye, Nelie.
1: Aye. Thank you. Ciao, bye.

0: Dit is Vahon Hindustani Radio.
1: Advocaten kantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: और दोस्तों आज हम आप लोग को रिमिक्स सॉन्ग सुनाते हैं।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 36 52 47। मेरी इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070 3652.

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Aantje maploko, leetje linge, purane, ja, deke oor. Oude liedjes namelijk, die van jaren 1974 in Suriname, de hit songs was. Aan suna jij je kaunsa giet he, jo aap lok saai bahut din ho gaya hoga, nahi sune hoge, to aap yahan se sun sakte hai. Dit is Lieve Hugo.

En beste luisteraars, dit was niemand anders dan Lieve Hugo. En na Lieve Hugo gaan we naar Iwan Esseboom Watra in Mi Kousu. Oh, is a Guido, hey, Suriname, mee hit song titels toe. Laten we dit even nog een keer gaan horen.

En wat raad dit naar Cozy Ivan S.O. Beste, in de tijd van hun was het zo leuk, pai. En daarna ga ik nu, zonder Travasi kunnen we ook niet, hè? Dan gaan we naar Travasi.

0: En nee, beste luisteraars, lieve Hugo Gebant, om te laten heen. We gaan weer naar Pum Pum.
1: Españolas.
2: El general.

Travasie, mensen. En Travasie was in de tijd zo top, mensen. Maar de liedjes zijn nog steeds zo mooi. Wij gaan naar Michel 1.

0: vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: Advocaten kantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

Hallo morgen, ja. Hem aan je Surinam toe iets giet ko. Aur je chalaye he, gaye he, Mohammed Sharif i zaak ne, hamare yaro, hamare dosto. Dosto, local zone hem aap log ke liye chalayenge. Hem chalte he, aur kya chalte he? Ye kaha Anil Bhim ke or hem chalte he, wo bhi ek local zone hai.

0: पसंद होगा, वही गीत जॉनी आपको सुनाएंगे। हमारे यारो, हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 2 7 2 4। मेरे इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.